0: een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Spotty got to do to get a drink of soda pop around here?
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: take this anymore.
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuigen geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

walked around. I give you my money.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

Dat is dan weer tot de klok van 2 uur. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent, want ook deze komende 2 uurtjes... Ja, ik zei het al, ik zeg het al elke week. Zitten we vol met Nederlandstalige muziek. Dus hou je daarvan, dan moet je dan gewoon lekker blijven luisteren natuurlijk. Ja. Oké, de eerste interview is onderweg. Als het goed is tenminste, want ja, ik heb hem nog niet gezien. En even kijken. Ik heb hem vandaag 4 maal. En we gaan iets nieuws doen. We gaan eens kijken of dat misschien leuk gaat lukken. We gaan namelijk beeld bellen met de desbetreffende artiest die ik straks ga bellen. Dus dat is leuk. Dan zie je ook bewegende beelden. Dat is misschien wel leuker ook. Oké, maar dat allemaal natuurlijk straks. We gaan eerst eventjes wat muziek draaien. En wat dacht je van Miss Montreal? Hier is ze met Alles

Akta de Wilk. En de kapitein deel 2. Ja, natuurlijk. Oké, het is alweer inmiddels 13 minuten over 12. En de eerste artiest is er nog steeds niet. Ik weet niet waar die is en of die nog wat gaat komen. Maar dat gaan we natuurlijk nog eventjes dat gaan we zien. Dat gaan we natuurlijk straks nog eventjes meemaken. Want het kan nog steeds. Maar dan moet hij wel nu komen natuurlijk. Oké, leuk dat je luistert. Want dit is allemaal Nederlandstalige muziek. En als je daarvan houdt, dan is dit echt jouw... Jouw stukje muziek natuurlijk. Wat dacht je van deze? Dit is natuurlijk die van André Hazes. Maar de Edwin Evers Band. Dus met Edwin Evers heeft er een heel andere versie van gemaakt.

Ja, en dan is er wat fout gegaan bij degene die nu eigenlijk hier aan de tafel moet zitten. Dus die moeten we ook bellen. Maar het is, ik moet natuurlijk eventjes kijken. Ik ga natuurlijk eventjes iets anders doen. Dus, en ik weet niet of je, ik denk het wel. Maar goed, we gaan gewoon eventjes doen, nog eventjes een klein plaatje. En dan gaan we natuurlijk gewoon naar diegene toe. Dan gaan we hem natuurlijk gewoon even bellen. We doen eventjes nog een treintje van de drie J's.

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk de 3 J's en de trein. En ja, ik heb hem aan de lijn. We gaan hem natuurlijk erbij halen. Ik zal eventjes natuurlijk ook eventjes, want alles gaat natuurlijk niet zoals ik het wilde natuurlijk. Maar we gaan het gewoon doen. Nu komt hij natuurlijk.
1: Hey Dennis.
2: Niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het eerste interview ga ik doen en met ja, niemand minder dan Wim Franke. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee? Want voor mij sta je ergens iets leuks te doen.
3: Ja, ik ben op het maken net een geintje, maar ik sta op het circuit van Spa Wim Francochamps, zeg ik er maar bij. Ik was er blij met jullie aandacht van het Alsmeerse station. Alleen ik was er vanuit gegaan dat we een telefonisch interview zouden gaan doen.
0: Oh,
3: want anders
0: okay.
3: Had ik graag even bij jou in de studio gekomen. Want
0: ja.
3: Ja, dat is dan te gezellig. Dus wat dat betreft hou ik die graag een keer te goed.
0: Ja, precies. Nou ja, dan moet je natuurlijk sowieso even contact houden en contact hebben met natuurlijk Dennis, hè, weet je wel, die dat allemaal regelt.
3: De plugger die alles
0: ja, precies.
3: Regelt.
0: Juist. Hey, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen, want je hebt weer een nieuwe plaat gemaakt. En een nieuwe plaat, die is een beetje, is dat een beetje een lijndraad van hetgeen wat je hiervoor gedaan hebt?
3: Klopt, de vorige single die heette Bingo Bingo Bingo. Ik hou me al jaren bezig met het spel Bingo. Dan vooral als entertainment. Als entertainment avond uit.
0: Ja.
3: En ik had die plaat gemaakt Bingo Bingo Bingo vorig jaar. Dat ging echt over bingo krassen geluk hebben. En deze plaat die heet Ik Voel Mij Bingo. En die gaat eigenlijk meer over dat je je lekker voelt. Dat je goed in je vel zit.
0: Ja.
3: Dus ja, ik dacht ik wil nog een plaat maken over het thema bingo. En dat is deze geworden.
0: Nou,
3: de tweede plaat.
0: Nou, dat is fantastisch. Ja. Dus maar iedereen kent hem dus ook draaien. Als ik dus een bingo ga doen eigenlijk.
3: Wat zeg je nog één keer? Want
0: iedereen kan het draaien. Kan deze plaat gaan draaien als hij dus een bingo gaat doen.
3: Je kan hem gewoon draaien. En als jij je lekker voelt, als je goed in je vel zit, als jij het licht springt op groen bij stoplicht, die denkt, ja gelukkig, ik voel mij bingo. Dus eigenlijk kan je hem de hele dag doordraaien.
0: Ja, precies. Dus het gaat niet specifiek over het spel, de bingo.
3: Nee, deze gaat niet over het spel, bingo. Die vorige wel.
0: Ja.
3: Dit is eigenlijk over het gevoel. Ik voel me bingo, ik voel me lekker.
0: Juist.
3: Dus
0: het is
3: een cover, ik moet je zeggen. Het is oorspronkelijk van een Duitse. Ja, een beetje een soort cultartiest. Een plaat van 12 jaar geleden. En ik hoorde die track. En ik dacht, hier moet ik een Nederlandse bewerking op maken. En dat is deze plaat geworden. Ik ben er ontzettend trots op. Er zit ook een leuke videoclip bij.
0: Ja. Nou,
3: kunnen de mensen bekijken op YouTube.
0: Nou, weet je.
3: Op mijn social media natuurlijk.
0: Nou, weet je Wim. We gaan hem straks zelfs hier draaien bij Radio Alsmeer. De clip. Die gaan we mee laten draaien.
3: Daar ben ik alleen maar heel blij mee.
0: Ja, toch? Want dan kunnen mensen natuurlijk ook gewoon bekijken. Gelijk, direct.
3: Dat zeg jij? Ja, precies.
0: Ja. Hey, maar waar sta jij nou precies? Ik hoor allemaal
3: van. Ik sta dus op het circuit van Francochamps in België.
0: Oké. Okay.
3: En is natuurlijk op dit moment de Formule 1 is er zelf voor. Maar ik heb een hele leuke bevriende familie. De familie Koen heette ze. En hun zoon is coureur. En die rijdt in een soort klasse. Net zoiets als de 24 uur van Le Mans.
0: Ja. Ja.
3: Dus dat zijn van die endurance races, zeg maar. Dus die gaan niet straks 10 uur lang racen in hele speciale auto's. Ik ben daar zelf nog nooit bij geweest. Dat is voor de eerste keer. Ik ben vanmorgen om 6 uur al in de auto stad hier naartoe gereden.
0: Ja.
3: En ik kijk hier, als er mensen zijn die kijken.
0: Ja.
3: Die auto's gaan straks rijden.
0: Ja,
3: dus het is een hele avontuur.
0: Wauw.
3: Mooi om mee te maken.
0: Ja, het ziet er echt
3: dus
0: fantastisch uit.
3: Ik voel mij
0: uit.
3: Ook bingo. Want ik heb het
0: ja, dit is ook een soort bingo. Ja, precies. Ja, bingo.
3: Ja, bingo.
0: Dat je daar staat en dat ze dan straks gaan rijden. Dat is bingo. Ja, precies. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja.
3: Hey. Ontzettend leuk. Radio Alsmeer. Ik zit met mijn bedrijf. Ik heb veel apparatuur, licht en geluid. Dat soort zaken.
0: Ja.
3: En ik zit in de Kwakel. Dat is natuurlijk bij Alsmeer. Ik woon zelf in Amsterdam. Dus als meer mij wel bekend. Vele leuke feesten ook gehad al. In
0: ja, precies. Geleden. Nou, volgens mij, volgens mij ben je ook al een keer in de studio geweest, toch?
3: Zou zomaar kunnen.
0: Ja, volgens mij. Van, ja, volgens mij wel. Volgens mij ben je hier al eens geweest. Of het misschien niet de andere, studio.
3: Het ligt niet aan Dennis, mijn plugger. Ja. Ook niet aan jullie en zeker ook niet aan mezelf. Maar een misverstand. Want ik ben blij dat ik je toch even spreek op deze manier.
0: Ja, toch?
3: En ik ben ontzettend blij met de steun van een station zoals jullie. Dus de volgende keer kom ik graag een keer alsnog langs. Want dat is gewoon even miscommunicatie.
0: Ja, precies. Nou ja, dat kan gebeuren, toch? Dat is geen probleem. Kijk, ja, je zit
3: bingo.
0: Ja, precies. Ja. Je zit nu in België, dus dan kan je sowieso niet komen. Dus dat gaat ook niet.
3: Nee.
0: Maar ben je daar nou ook op vakantie of niet?
3: Nee, ik ben hier gewoon even voor een dag heen gereden.
0: Lekker.
3: Familie Koen, Rick Koen heet hij. Dat, dat kunnen mensen ook zoeken. Dat is een autocoureur, een jong talent. En ja, de familie, daar heb ik een keer voor opgetreden. En die zeiden, kom ook eens kijken bij ons. Dus ik ben vanochtend op tijd hier al naartoe gereden. Ja, ik ben, kijk mijn ogen uit, moet ik je zeggen hoor. Ik was hier vanmorgen al om 9:00.
0: Ja.
3: Zes vanochtend weggereden uit Amsterdam. En ja, duizenden mensen hier al. En het is machtig mooi weer. Dus heel erg. Leuk.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen. En even een dagje, dus je gaat eigenlijk straks ga je gewoon weer terug.
3: Vanavond ga ik gewoon weer lekker naar huis en dan heb ik een heerlijke dag erop zitten.
0: Kijk. Fantastisch. Hey, we gaan hem hier natuurlijk draaien. En dat zeg ik niet alleen draaien, maar ook gaan we de clip mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Gaat er nog iets gebeuren? Heb je nog iets van leuke toekomstplannen?
3: Jazeker heb ik leuke toekomstplannen. Ik ga binnen in februari, dan ga ik mijn eerste eigen concert doen. Dat ga ik in het PX-podium in Volendam doen.
0: Ja.
3: Mensen daar kaarten voor willen kopen of meer van willen weten, dan moeten ze mijn social media even in de gaten houden. Best is via Instagram, Wim Franke.
0: Ja.
3: En daar zie ik heel erg naar uit. In de komende weken en maanden is het gewoon eigenlijk altijd wel overal feest. Dus er staan weer hele leuke optredens allemaal gepland. Dus dat, eigenlijk gaat het maar constant door. Maar het concert, daar zie ik echt naar uit.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is wel iets waar je heel, heel trots op kan wezen natuurlijk.
3: Ik ben al heel wat jaren bezig. Ik heb voornamelijk heel veel andere artiesten geholpen en mooie carrières. En nu de laatste tijd ben ik heel veel met mijn eigen shows bezig. En dat bevalt ook heel goed, moet ik je zeggen. Dus voor mezelf is het nieuw om dit soort dingen te doen.
0: Oké.
3: Dus daar zie ik enorm naar uit.
0: Ja, nee, precies. Dan is het helemaal natuurlijk fantastisch. Hey, kijk, hij staat nu hij staat helemaal klaar. En bij deze mag je hem ook zelf aankondigen, zou zeggen, Geiger.
3: Als meer, ik hoop dat jullie ervan genieten, dat hier ook een lekkere dag is. Hier is mijn nieuwe plaat van Wim Franke. Ik voel mij bingo.
0: Oké, bedankt en tot je volgende single, zou ik zeggen.
3: Dankjewel, hè.
0: Oké, hoi.
3: Doetjes, hoi.
0: Hoi.
4: Sjatje, er is iets wat ik jou moet vertellen. Het is een gevoel en zo diep in mij. En als jij mij vraagt hoe ik me voel.

mee. Ze sluiten zo, het is al 14:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: Def Rhymes en Doekoe.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, het wordt zeker tijd voor een interview. En wie heb ik aan de lijn? Het is niemand minder dan Sebastiaan. Een hele goede middag.
3: Hey, goedemiddag Dennis.
0: Hoe is het? Hoe is het ermee? We hebben elkaar de tijd niet gesproken natuurlijk.
3: Nee, ja, maar druk, hè. Het gaat gewoon door natuurlijk.
0: Ja, toch? Ja, nee, precies. Maar ook nog veel optredens. Heb je de laatste tijd nog veel optredens gehad?
3: Nou, ik heb net 2 dagen in een buitentheater gestaan. Voor een theaterwandeling. Dus die heb ik net achter de rug.
0: Oh, leuk. En wat, daar ben ik wel een beetje benieuwd. Wat voor liedjes zingen dan eigenlijk allemaal een beetje in zo'n theater? Want het is natuurlijk wel even anders dan...
3: Dit was echt een beleving, zeg maar. Je gaat de elfenwereld ga je in en dan loop je langs allerlei scènes. En dat is een wandeling van 90 minuten. Ja. En je loopt dan langs een aantal scènes. En ik sta dan in een van die scènes waarin je dus een stuk speelt en waarin dan ook een lied zit. En als dat dan afgelopen is, dan vertrek je weer met je gids die meeloopt naar de volgende scène. En zo maak je dat hele theaterverhaal mee.
0: Grappig. En dat heb je wel vaker gedaan? Het is wel iets wat je vaker doet?
3: Dit heb ik wel vaker gedaan. En, leuk. Dit was nu de 2e keer dat ik het met deze groep en in deze setting heb gedaan.
0: Oh, oké. Wauw. En dan, maar komen dan ook... er komen geen liedjes van jou zelf dan bij, of wel?
3: Nee, dat is echt een op maat geschreven stuk. Waarin dus een verhaal met een rode draad wordt verteld.
0: Wat leuk. Wat een gimmick. Ja, grappig. Dus ja, nee, dat is nou. Ik heb er nooit van gehoord, maar dat is wel grappig. Dat is wel heel erg.
3: Er bestaat zoveel en er is zoveel te zien en te beleven.
0: Ja, nee, natuurlijk. Dat is zeker zo. Dit is echt niet normaal. Maar goed, dit is ook wel grappig. Als je niks te doen hebt en je bent daar in de buurt. Nou, dan moet je eigenlijk gewoon daar naartoe gaan natuurlijk. Wanneer is dat weer? Is dat 1 keer in het jaar? Of,
3: het is nu voorbij. Ik heb het vrijdag en zaterdag gedaan. Dus okay. Ik ben aan het bijkomen.
0: Ja, precies. Ja. Maar het is maar 1 keer in het jaar of zijn er meerdere keren?
3: Nee, 1 keer in het jaar is dat. Altijd in augustus is dat. En dat, dan gaan voor 2 dagen gaat het Elfenrijk, zoals we dat dan noemen, open. Ja. En dan kunnen dus mensen zo'n magische beleving meemaken.
0: Wat leuk. Super leuk. Hey Sebastiaan, ja, je hebt natuurlijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die heet Zin in de Zomer. Ja, is het niet een beetje een verlaten zomerplaat, zeg maar?
3: Nou ja, we waren natuurlijk vroeg. Jij bent laat met het interview.
0: Oh, dat is het.
3: 27 mei is hij natuurlijk uitgekomen. Ja, dus wij waren echt op tijd. En je bent ook de laatste in het promotierondje.
0: Kijk.
3: Dus echt afsluitend van de zomer.
0: Ja.
3: Nou, ik moet zeggen dat hij het wel heel goed gedaan heeft. Dus ik ben daar ben wel blij mee. En het is inderdaad een lekkere, vrolijke zomersplaat. En wij zijn ons eigenlijk alweer aan het voorbereiden op de nieuwe die 23 september, even uit mijn hoofd goed zeggen, alweer uitkomt. Dus we gaan gewoon lekker door.
0: Ja, precies. Maar hoe wordt hij opgepakt? Hoe wordt er op gereageerd bij het publiek dan, zeg maar, op deze plaat?
3: Ja, nee, ze vinden het een leuke plaat. En het is natuurlijk zin in de zomer. Nou ja, het weer werkt de laatste dagen. Nou ja, we hebben wat buitjes gehad. Maar in principe is het wel heel goed geweest natuurlijk.
0: Ja.
3: En ik denk dat sowieso mensen, als je zegt zin in de zomer, dat de mensen zeggen ja, zeker. Want mensen dan toch vrolijker zijn. Wat vriendelijker, gezelliger. Dus ik denk dat wel een goede en leuke periode is.
0: Wel, hè? Ja, zeker. Ja, dat volgens mij ook wel, ja. Hey, maar ik bedoel eigenlijk... Ja, Wordt hij ook wel een beetje meegezongen, deze plaat?
3: Ja, hij is ook niet zo heel moeilijk om mee te zingen, hoor. Want hey, ik heb zin in de zomer. En dat zing je natuurlijk zo mee.
0: Precies. Ja. Dus dat is dat wordt uit volle borst. Want ik neem aan dat je hem al een keer natuurlijk sowieso met jouw optredens gedaan hebt, uiteraard. Maar hij wordt ook gelijk lekker meegezongen.
3: Het is een makkelijk melodietje. Het ligt simpel in het gehoor. En de grap is natuurlijk ook wel dat we daarvoor gekozen hebben om wat anders te doen qua zang. Want het zit bijna tegen rap aan. Nou ben ik geen rapper, dus ik ben de slechtste rapper van Nederland, zeg ik dan. Maar dus dat geval. Maar het is een beetje staccato gezongen. En de refreinen zijn dan wel mee met een melodietje. Wat dan herkenbaar is en waar een ding in zit wat iedereen lekker mee kan brullen. Dus ik denk zeker dat een dingetje is.
0: Ja. Leuk. Ja, je hebt er ook weer voor gekozen om een animatie te maken van jouw clip.
3: Ja, ik had een beetje het idee van, hey, laten we een beetje in de Pixar, hè, dat is van Disney, de stijl wat maken.
0: Ja.
3: En ik had zo'n beetje met vakantiegevoel een dia. Hè. Vroeger kwam je bij Henk en Arnie op de koffie en dan kreeg je de hele dia-show te zien van de vakantie die ze hadden gehad.
0: Ja.
3: En eigenlijk hebben we dat met die plaatjes hebben we dat gedaan, een beetje een soort dia-show van gemaakt en daar eigenlijk de videoclip van gemaakt.
0: Oh, wauw. Het ziet er ook wel echt super uit. Ik heb het natuurlijk uiteraard eventjes gezien natuurlijk. En het is wel echt... het is een hele leuke clip geworden zo. Op deze manier.
3: Ja, en het is weer anders natuurlijk.
0: Ja. Iets wat niet iedereen doet natuurlijk. Op deze manier.
3: Nee, ja, dat proberen we elke keer. Maar ja, we proberen maar... alles is natuurlijk al een keer gedaan. Hè, dus ja. Dat is altijd een dingetje. Maar je probeert wel dingen te vernieuwen of anders te maken. En daar proberen we elke keer naar te kijken. En nu ook, hè, ik zei al, we zijn aan het voorbereiden voor de nieuwe plaat die in september uitkomt. Ja, dat wordt ook weer totaal iets anders. Gaan we ook weer proberen wat dingen mee te doen die nog niet eerder gedaan zijn. Dus,
0: spannend.
3: Spannend, maar ook wel weer heel leuk om te doen.
0: Ja, nee, dat kan ik me zeker voorstellen. Ja, dat is al het nieuwe en alles wat anders is dan anders, is altijd weer eventjes spannend of het allemaal goed gaat lukken en zo. Dat is altijd wel een dingetje. Hè? Toch?
3: Ja, het is net als met een cake bakken. Je blijft altijd hopen dat het in elkaar stuit.
0: Ja. Nou, daar is het ook wel een beetje mee te vergelijken, denk ik eigenlijk, ja, toch?
3: Ja, zeker. Wat zijn de juiste ingrediënten voor een plaat? En wat doet het? Wat werkt er? En welke smaak er is op dit moment in de markt? En wat vinden mensen op dit moment lekker? Het blijft een gok.
0: Ja, precies. Dat is ook zo. Ja, nou, de beste ingrediënten voor een goede plaat is natuurlijk als die gelijk mee wordt gezongen. En als mensen gelijk uit hun dakkie gaan.

0: Ja, ja, maar soms is het niet te voorspellen wat wel of niet werkt. En dat is gewoon een kwestie van doen en proberen. En dan op een gegeven moment heb je een keer een bingo. En dat is een beetje hoe je het moet zien.
1: Dat is ook zo, ja, precies. Ja, ik had net Wim Franke. Die heeft een plaatje gemaakt met bingo. Maar de vorige plaat was bingo, bingo, bingo. Maar nu is het een gevoel van bingo. Dus bingo is net hoe jij het eigenlijk nu zegt. Bingo, ik heb een goede plaat. Dat is zijn gevoel van de plaat die hij nu gemaakt heeft. Dat is ook wel grappig. Dat is wel grappig dat je dat nu net zo zegt. Dus,
0: ik denk dat elke artiest natuurlijk probeert om voor een volle kaart te gaan, zeg
1: maar. Ja, juist. Dat denk ik ook wel, ja precies. Hey, voordat we gaan draaien en voordat jouw plaat en jouw clip de lucht in gaan gooien, waar kunnen mensen jou blijven volgen?
0: Ik denk dat het de handigste is de website www.sebastiaan-singersongwriter.nl. Daar staat echt alles op. Maar als je mij gewoon in natuurlijk bijvoorbeeld de zoekmachine Google intikt, Sebastiaan Zin in de Zomer, ja, dan kom ik ook naar boven zetten en dan vind je me ook. En dan vind je ook alle socials, dus geen enkel probleem.
1: Oké, kijk, helemaal super. Oké, nou moet ik heel eventjes even wat doen en dan mag jij me straks aankondigen. Ik ga eventjes een dingetje zetten bij jouw clip. Dat jouw clip te zien is straks natuurlijk. Dat is wel heel handig. En,
0: ja, het zijn allemaal technische hoogstandjes.
1: Ja, dat zijn allemaal. Hè? Ja, yes. Nee, joh. Hou op. Wat denk jij nou? Het is niet zomaar wat natuurlijk. Maar bij deze mag jij hem aankondigen, jouw nieuwe plaat.
0: Nou, dan ga ik zeggen, nu bij Dennis in de uitzending op Radio Aalsmeer. Dit is mijn nieuwe single en die heet Zin in de Zomer.
1: Oké, hey, bedankt en tot je volgende single. Hè.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnen.

dat is het dan het tweede uurtje van Lekker Hollands hier bij Radio Aalsmeer. En straks heb ik nog Jeffrey Leek en Gianluca hier aan de telefoon. Eigenlijk op beeld. We kunnen straks gewoon bij bewegend beeld. Ja, we zien straks gewoon bewegend beeld. Er is weer iets nieuws in het programma. We gaan gewoon inbellen met beeld. Dat is veel leuker, veel leuker. Maar dat allemaal straks natuurlijk. We gaan eerst nog eventjes een plaatje draaien. En dat plaatje is van John West en Lange Frans. Hier zijn ze met Alles wat ik zoek.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Ja, zeker wordt het tijd voor een interview. En we gaan natuurlijk bellen met de volgende. En we hebben gewoon aan de lijn. Het is echt ongelooflijk. Dames en heren, niemand minder dan Jeffrey Lake. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is het ermee?
3: Nou, ik zal je vertellen. Ja. Ik ben weer teruggekomen uit Ibiza van afgelopen week. Want ik moest optreden in Ibiza.
2: Ja.
3: En dat waren hele leuke dagen, maar ook hele zware dagen.
2: Dus
3: ik heb even wat bijgeslapen weer.
2: Oh, oké. Ja, vandaar. Je komt daar net uit bed, zeg maar.
3: Nou, ongeveer een kleine 3 kwartier geleden.
2: Oh, oké. Nou ja, je zal het allemaal wel nodig gehad hebben natuurlijk. Want het is allemaal niet niks natuurlijk. Ik weet niet, wat voor optredens heb je allemaal gehad dan?
3: Nou, er was een hele goede vriend van mij, die was 60 geworden.
2: Oké.
3: En die heeft dus allemaal vrienden en familie en kennissen, et cetera, allemaal laten overkomen. En mensen ook die daar dan op het eiland woonden. En daar zijn we dus naartoe gegaan met z'n allen. En heeft hij mij en nog 2 andere zangeressen en wat DJ's gevraagd om op zijn 60-jarige verjaardag eigenlijk op te treden. En wow. Zo is het eigenlijk gegaan.
2: Wauw, fantastisch. Ja, dat is toch mooi. Dat is superleuk. En het was feest, 1-0 feest. Iedereen uit zijn dak?
3: Ja, iedereen had het heel erg naar zijn zin. En ja, het is daar gewoon een hele andere sfeer. Kijk, in Nederland is het ook leuk als je een feestje hebt. Maar ja, je hebt natuurlijk, als je naar het buitenland toe gaat, ja, dan weet je zelf ook al van, als je zodra je het vliegtuig instapt, dan begint je vakantie, weet je wel. Ja. Dan valt alles van je af. Al je drukte, al je stress.
2: Ja.
3: En dan focus je eigenlijk gewoon op de leuke dagen die er gaan komen.
2: Ja, precies. Ja. Want waren niet alleen maar Nederlanders op dat feest?
3: Nee. Er waren ook wat buitenlandse mensen die er waren gekomen. Dus ook, ik heb volgens mij mensen uit Argentinië gehoord, Italië, Spanje. Ja, en de rest, ja, 70% Nederlands.
2: Ja, precies. En pas jij dan ook jouw setlijst een beetje aan? Dat je een beetje die kant op gaat van bijvoorbeeld Spaans of iets in die richting? Of heb je dat allemaal niet?
3: Nou, ik zing wel Engelstalige liedjes, maar Spaans ken ik nog niet zingen.
2: Oh, dat niet, nee, precies.
3: maar de meeste buitenlandse mensen, die kunnen natuurlijk ook gewoon heel veel Engelstalig horen. Dus een beetje van alles wat gezongen eigenlijk.
2: Ja, leuk. Hey, nu bezig met je nieuwe single, heet Coochie.
3: Ja.
2: Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
3: Ik zit sinds een aantal maanden bij een nieuw muzieklabel, producer. Want die jongen die heeft ongeveer een jaar of 10 in Amerika gewerkt met Carol G. En met Mr. Pop, met Mr. Ja. Pops.
2: Dat zijn niet de minste natuurlijk.
3: Nee. Dat zijn hele leuke artiesten, zeg maar. En op een gegeven moment was hij er klaar mee. Hij zegt, ik werd alleen maar gedragen daar in het studio door het management. En dan kreeg ik 2 uur de tijd. En dan moest ik alles in die 2 uur proppen. Ik mocht mijn creativiteit niet meer laten gaan. En ja, hij zegt, ik was er eigenlijk een beetje klaar mee. Want ik wil gewoon eigen muziek maken. Want daar ben ik zeg maar goed in. Hè, met wat je leert al die jaren. Maar ja, als je natuurlijk op een gegeven moment opgedragen wordt van ja, we willen het zo, we willen het zo, dan ben je een soort een robot eigenlijk, weet je wel. En dan komt eigenlijk je creativiteit komt er niet meer uit. En hij wilde gewoon heel graag in Nederland, wilde die met een aantal artiesten werken.
2: Ja.
3: Waarvan hij dacht van, nou, daar kan ik het wel mee doen. En zo ben ik bij hun terechtgekomen. En had hij nog een paar anderen die dan bij hem erbij zijn gekomen. En ja, hij had een aantal liedjes had hij gemaakt, waarvan eigenlijk deze vond ik het leukste die ertussen zat. Had er nog wel een paar, maar ik dacht van ja, ik weet het niet. misschien wel later, maar op dit moment dacht ik, deze klinkt wel lekker. En die hebben we eigenlijk gewoon helemaal, helemaal aangepast en gedaan. En daarom is eigenlijk dit liedje eruit gekomen.
2: Ja, precies. En helemaal naar de Jeffrey Lake-stijl, zeg maar. Toch? Is het daar ook een beetje, of is het een beetje een andere stijl geworden eigenlijk?
3: Nou, kijk, weet je, je hoort natuurlijk nog wel een heel klein beetje de Latin erin zitten. Alleen ik heb me afgevraagd. Ik ben natuurlijk best wel al een tijdje bezig met verschillende liedjes met Latin, hè?
2: Ja,
3: maar als, precies. Maar als ik ga kijken naar de liedjes die daar in de laatste jaren doorheen komen als hitpotentie, waar toch het Nederlands publiek om vraagt, heb ik ook al aangegeven bij de producer van, zitten we wel in de goede hoek, weet je wel? Want dan, natuurlijk, het is heerlijk. Ik vind die sound goed. De mensen gaan er goed op. Ik krijg de goede reacties door. Alleen, ik denk, als ik dan al die tijd zo doorgaat met die Latin, dat het dan heel moeilijk wordt. Dus ik heb wel nu gevraagd dat ik mijn volgende liedje, die gaat komen, toch een beetje moet gaan kijken in de trant van toch wat meer nedervolks in plaats van nederpop.
2: Oké, ja, ja, ja.
3: En dat ik misschien toch een keertje de keerzijde gaat doen. Dus
2: ja,
3: dat
2: precies.
3: Ik dan toch misschien een beetje die sound van Guido van der Graaf, Samuel Welton, Robert van Hemert.
2: Ja, precies.
3: Een beetje die stijl eigenlijk een beetje wil
2: gewoon pakken. Gewoon een keertje wat anders. Kijken om te proberen of dat misschien werkt bij jou, zeg maar, toch?
3: Ja, precies dat. Ja.
2: Ja. Nou, spannend. Ja, we zijn er allemaal heel benieuwd naar natuurlijk hoe dat gaat lopen natuurlijk. Jeff, je hebt ervoor gekozen om er geen clip bij te doen. Ik denk dat het, ja, op zich is het ook niet heel erg. Ja, wij doen hier natuurlijk, ik doe altijd in het programma, draai ik altijd de clip mee. Maar deze keer kan dat bij jou niet, want ja, ik heb alleen de audio. heb je daar speciaal voor gekozen? Of want, geen clip?
3: Kijk, die jongens van het label, die hadden gezegd van, kijk Jeff, je bent natuurlijk al heel wat jaartjes bezig en je hebt al heel wat geld gegeven aan je videoclips. En mijn laatste videoclip met Sherman Rouse, weet je wel, die heeft me gewoon echt heel veel geld gekost. En dat hou je er niet uit. En dan is het allemaal leuk voor de buitenwereld. En natuurlijk, een videoclip is leuk om erbij te voegen. Alleen, ik maakte nooit een videoclip van een low-budget prijs. Snap je?
2: Dus dan
3: kan ik wel een videoclip maken die erbij hoort, omdat het leuk is voor het beeld en het past bij het liedje. Ja. Alleen, ik dacht, laat ik nou gewoon eens een keer gewoon iets anders doen op de manier van, we maken gewoon een goede productie en we doen gewoon heel veel content maken op Instagram en op TikTok. Dan hebben ze in ieder geval wel gewoon beeldmateriaal met allerlei verschillende stukjes video op het liedje.
2: Ja.
3: Niet recentelijk de hele volledige videoclip van het liedje qua minuten. Dat zeker niet. Maar ja, die jongens zeggen, laten we nou gewoon eens een keer gewoon zo doen. En dan kunnen we altijd kijken, mocht het gewoon storm gaan, weet je, met het liedje, kunnen we altijd nog in een dag een videoclip schieten.
2: Ja, precies. Ja,
3: het was hun mindset, weet je wel. Ik heb ook tegen hem gezegd, bij het volgende liedje wil ik gewoon wel weer gewoon de videoclip er gewoon bij hebben. Want ja, weet je, het hoort er gewoon bij. Wat jullie ervan vinden, prima. We hebben het nu één keer zo gedaan hoe jullie het graag wilden doen. Maar ja, dat heeft het niet gedaan, weet je wel. Dus denk ik van ja, zonde. Achteraf denk ik, ja, het heeft me een hoop geld gekost. Maar ik ga wel met het volgende liedje, ga ik wel weer zorgen dat ik
2: een
3: leuk videoclipje erbij heb.
2: Ja, want het is toch een leuke toevoeging volgens mij voor erbij. Ja. Kijk, het is natuurlijk net wat je zegt, als je het goed wilt doen, ben je aardig wat kwijt. Is het altijd wel best wel heavy. Maar het is leuk. Het is wel leuk om erbij te hebben, denk ik.
3: Ja, zeker.
2: Toch?
3: Ja.
2: De toekomstplannen heb je al een beetje gezegd. Want je bent weer bezig met een nieuwe plaat, maar dan anders. Maar gaat er nog iets anders gebeuren? Nog iets anders groots of zo? Of iets?
3: Nou, ik ben wel met heel veel dingen bezig op het gebied van muziek natuurlijk. Liedjes maken was voor mij het allerbelangrijkste. Omdat ik gewoon wat meer van mezelf wil laten zien. Dus ik wil wel gewoon proberen om elk jaar gewoon wel minimaal drie, vier singles op de markt te brengen, zeg maar.
2: Okay. Ja.
3: En dan gewoon steeds meer je eigen rode draad creëren, waardoor je repertoire met eigen liedjes ook van belang is in je setlist. Dat je niet alleen nog maar liedjes van anderen zingt, maar dat je steeds meer je eigen liedjes een erkenning geeft, want dat is ook belangrijk.
2: Precies.
3: Dat is eigenlijk het belangrijkste waar ik gewoon mee bezig ben. En er zijn links en rechts natuurlijk wel gewoon gesprekken geweest van, Zodra ik alle liedjes klaar heb, dat ik dan op een gegeven moment een albumpresentatie wil gaan houden.
2: Ja.
3: Met alle nieuwe liedjes die ik natuurlijk op de markt breng in de komende tijd.
2: Oh, oké. Oh, leuk. Ja, maar dat is ook super leuk. En dan kan iedereen er gewoon naartoe ook. Toch?
3: Zeker. Ja, dat wil ik dan wel weer groots aanpakken. Want ik heb anderhalf jaar geleden mijn eerste cruiseconcert gegeven. Dat was echt mega.
2: Ja.
3: Alleen nu, als ik dan het concert zou geven, dan is het natuurlijk leuk, want dan geef je een concert met allemaal je eigen liedjes.
2: Ja, ja.
3: En dan kan je altijd natuurlijk nog in je setlist een aantal coverliedjes zingen. Maar dan heb je wel alle mensen die dus allemaal jouw liedjes al weten en meezingen. En wat er misschien nieuw bij komt. En dat vind ik wel leuk, want dan heb je eigenlijk je eigen rode draad heb je op de markt gebracht. En dan kun je weer een stapje verder, weet je wel. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg belangrijk van muziek.
2: Ja, ja, ja. Superleuk idee. En dat allemaal met een live band, denk ik, allemaal bij en dat soort dingen, toch? Allemaal met alle toeters en bellen.
3: Precies dat. Ja,
2: ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat is dat gaat het worden. En waar kunnen ze dat in de gaten houden? Wanneer dat gaat gebeuren? Ik bedoel, wat is jouw website?
3: Nou, ik heb natuurlijk een best wel wat internetplatforms waar ik elke dag actief mee bezig ben. Dat is zowel TikTok en Snapchat, Facebook en Instagram. En als ze gewoon mijn naam in toetsen, Jeffrey Lake, op zijn Engels, LAKE, dan post ik genoeg om te laten zien, up-to-date, wanneer het gaat gebeuren en met wat ik allemaal aan het doen ben.
2: Oké. Ja, precies. Ja, dus dan kunnen we het goed in de gaten houden wanneer dat gaat gebeuren. Want dat is natuurlijk wel een... Dat gaat wel een mooi feestje worden.
3: Zeker weten.
2: Hey, Jeffy, bij deze staat hij helemaal klaar. Je mag hem zelf aankondigen. Zo zeggen, ga je gang.
3: Nou, voor de luisteraars vandaag mijn allernieuwe single Gucci.
2: Oké. Okay. Hey, bedankt en tot je volgende single, hè.
3: Dankjewel, hè.
2: Hoi.
3: Is goed, Jeff. Doei.

0: Ja hoor, dat is Emma Heesters en Hartebreker. We gaan eventjes naar een jonge vaart. Jongwaard, jaren 70. Op een mooie Pinksterdag.
1: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt,

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

Zeg pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: supercool.
1: Fantastisch mooie plaat van Guido van der Graven. Dit was natuurlijk Laat de Liefde Binnen. Jazeker. Straks nog één interview. En het interview heb ik met Gianluca. Hij heeft ook weer een nieuwe plaat gemaakt. Dus we gaan er zo eens eventjes beeldbellen met hem. Ja, zeker gezellig hoor. Dit is Tim van Jurk. En hier is niemand. Radio Alsmeer. Het programma Lekker.

Oké, en dat kan natuurlijk ook gebeuren. Tenminste, ja, op dit moment dan. Dit was Jurk en Niemand. Ja, ik ken de volgende artiest. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Ja, dat komt misschien dat hij niet online is. Misschien is dat het. Maar hij... er staat gewoon... als ik hem bel, is gelijk videogesprek beëindigd. Of spraakgesprek beëindigd. Dus hij allebei niet. Dus wat hij aan het doen is en wat er aan de hand is, I don't know. Maar ik zal hem anders nog een keer proberen te appen. En dan gaan we, doe ik gewoon nog eventjes één plaatje. En dan gaan we eens kijken of hij dan daarna misschien wel iets kan doen. Want hij weet dat hij een interview heeft. Dat is dan toch sowieso. Dus lijkt mij toch wel. Dit is Kenny B en natuurlijk Parijs.

Ja, dat waren de bankzitters samen met Samuel Welten. En dit was, Uitslover. Uitslover natuurlijk. Oké, nou had ik eigenlijk mijn laatste interview in de lijn wilde hebben voor vandaag. Maar helaas, ik weet niet wat er aan de hand is en waarom hij niet opneemt. Maar hij neemt ook echt totaal niet op. Hij gaat over en hij gaat dan naar zijn voicemail. Dus wat er aan de hand is, I don't know. Het enige wat ik nu zou kunnen doen is hem dan toch misschien toch draaien. Of ja, wat zal ik eens doen? het is leuk. Maar het is natuurlijk nog leuker als dat we degene spreken natuurlijk erbij, toch? Weet je wat, ik draai nog één plaatje en dan ga ik het zo nog één keer proberen. En als het dan echt niet lukt, dan is het niet anders. Dan moeten we toch gewoon even kijken wat we daar gaan doen. Misschien moeten we wel verschuiven, want dat hij misschien op een andere dag een keer wil of kan. Op dit moment is het nog eventjes, even niks. Dus dan doen we eventjes gewoon een nummertje en ik zit even te kijken hoor. We doen gewoon even. Doen gewoon deze eventjes. Ja, ik had er helemaal niet op geregeld. Krijgen we te pakken en zo. Maar helaas. Hier is uit de dijk. En dit is Ga in mijn schoenen staan. Radio Alsmeer. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert.

0: Ja hoor, en dat was Danny Vroger en Brace met ja, Schoonheidskoningin. Oké, okay, ja. Volgende week ja, hebben we natuurlijk weer een nieuwe. Lekker Hollands. Oh, wat doe ik nu? Wacht, wat gaat... even kijken. En ja, dan wil ik natuurlijk ook eventjes laten weten wat we daar natuurlijk in hebben. Dus daar gaat ie dan. Oké.
1: Okay. Dit was Lekker Hollands voor deze week.
2: Volgende week is de gast.
0: Hugo Bijeman, Jan Brink, Patrick van Ons en Tinus van der Weijden. Ja, de laatste plaat die ik voor jullie ga doen, dat is dan toch maar gewoon eventjes die van Gianluca. Hier is die, zijn nieuwe plaat en die... Hey, natuurlijk. Chica. Hier is Gianluca, die ik niet aan de telefoon kreeg, maar wel. Gaan we er gewoon draaien. En voor de mensen die meekijken op de tv-kanalen en de website, kunnen gewoon de film, de video, de clip meekijken. Dus ik zou zeggen tot volgende week.

0: Ja hoor, de nieuwste van Gianluca. Dit was Chica Chica. En ja, helaas niet aan een lijn gehad. Maar ja, zo kan het op zich ook wel. Alleen ja, dat is natuurlijk leuker als je hem aan de lijn hebt. Oké, want dan kan hij wat meer van vertellen. Straks de Nederlandse top 10 met Meinert van der Zwaard. Alleen ik zie dat het non-stop is. Dus als het goed is, misschien is hoor je zijn stem niet. Maar ik ben er wel. Tot volgende week.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meinert van der

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang, een eeuw geleden, non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesbos.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Thusis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesman.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke

0: Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 24 uur per dag. Altijd in de buurt. Radio Aalsmeer.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Go. Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kobus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

0: Kreeflant en Rinus van Ittersom.
1: Ja, en goedenavond allemaal. Wij mogen weer. Het is weer zondagavond.
2: Lekker hoor.
1: Lekker hè?
2: Ja, ik ben er wel blij mee.
1: Ja, ik ook. Wij gaan vandaag aan de slag met een thema dat waarvan ik weet dat jij blij bent dat we daar nu de laatste aflevering van gaan doen. want ja, het is natuurlijk een je houdt ervan of je haat het. Er lijkt niet heel veel neutrale grond te zijn als het gaat om het Eurovisie Songfestival. Want dat is ons thema van vandaag, de Songfestival Slammers. Het is wel natuurlijk ook zo dat ze die naam zouden moeten veranderen, wat mij betreft. Want steeds meer landen van buiten Europa doen mee.
2: Ja, ik
1: dus
2: ik,
1: dat hele Eurovision, dat moet er misschien gewoon vanaf.
2: Ja.
1: Want ik heb dat in de vorige uitzending ook al wel uitgelegd. Ik ga het nog een keertje zeggen voor degenen die dat gemist hebben. Het is geen voorwaarde dat een land in Europa ligt om hieraan mee te doen. Maar dat de landelijke televisiezender lid moet zijn van de EBU, de European Broadcasting Union, die dit allemaal organiseert. En die discrimineren daarin niet. Je hoeft niet in Europa te zijn. Als je maar je lidgeld betaalt, dan vinden zij het prima. En zo komt het dus dat Israël meedoet en dat Australië inmiddels ook al een paar keer meegedaan heeft. Er is nu geloof ik zelfs sprake van dat ook Canada richting Eurovisie wil gaan denken.
2: Oh.
1: Ja, dus wat mij betreft gooien ze dat Eurovision uit die naam en verzinnen ze er een mooie nieuwe term voor. Maar goed, ja, dat is dus in ieder geval de voorwaarde. Over onze uitzending van vandaag dan. Want er viel mij iets op toen ik de voorbereiding aan het doen was. Namelijk, wij hebben vandaag op twee liedjes na bijna alleen maar Nederlandse inzendingen.
2: Oh, dat is apart.
1: Ja. Ja, blijkbaar heb ik dat toch niet zo gelijkmatig verdeeld als dat ik dacht. Maar goed, het is ook de laatste uitzending in dit thema. Dus dan mogen we best een klein beetje wat meer eer aan ons eigen vaderlandje
2: jawel,
1: geven.
2: Jawel hoor, jazeker wel.
1: Overigens is het bij dit thema niet zo, en dat was bij de vorige afleveringen ook niet het geval, dat wij alleen maar liedjes draaien die gewonnen hebben. Want soms hoor je namelijk van de nummer 2 veel langer het liedje nog dan van degene die gewonnen heeft.
2: Ja, dus, dat is heel vaak zo trouwens.
1: Ja. Dus dat is een beetje. Het is niet zo dat we alleen de winnaars draaien, maar gewoon de nummers die hebben deelgenomen. Goed, nou, dan hebben we de administratieve romslomp gehad en dan kunnen we gaan beginnen. En dat doen wij met een uitzending die net niet de eerste plaats haalde. En dat is Calm After the Storm van The Common Limits uit 2014 alweer. Jeetje, dat is ook langer geleden dan dat ik dacht.
2: Dat is al zo dan.
1: Ja, dat is 12 jaar geleden.
2: Oké. Okay.
1: Ik dacht ook dat dat veel korter was, maar nee, het is toch echt al een hele tijd terug. Zij deden mee in Kopenhagen, Denemarken en Oostenrijk behaalden de eerste plaats met hun bebaarde zangeres Conchita Wurst.
2: Ach ja, natuurlijk.
1: De dragartiest.
2: Ja.
1: Die overigens haar liedje ook ruimschoots op de radio vertegenwoordigd zag in Europa daarna.
2: Nou,
1: het is niet
2: dat
1: zo
2: sowieso
1: dat alleen de Common Linnets het goed deden.
2: Nee, maar dat was denk ik meer om de verschijning.
1: Nou, weet ik niet. Het was wel gewoon goed ook. Het zat goed in elkaar. Ik vond het eigenlijk jammer dat ze de aandacht trok met hoe ze eruit zag. Want daarmee leg je de aandacht eigenlijk niet op de plek waar je het wil hebben. Maar goed, daar kom ik zo nog wel eventjes op terug. De Common Linnets, die deden dus voor ons mee. Dat was eigenlijk een beetje een soort gelegenheidsformatie. Zij hadden als frontman en frontvrouw respectievelijk Waylon en Ilse de Lange. Zij behaalden de tweede plaats, was de hoogste positie die Nederland behaalde sinds 1975. En onthoud dat jaar maar even, want dat komt zo ook nog voorbij. Die naam, Common Linnet, dat is de Engelse naam voor de kneu. Ja, dat zei mij ook nog niet direct wat. Maar dat is een kleine zangvogel uit de vinkenfamilie.
2: Oh, oké. Okay.
1: En als je hem ziet, als je een fotootje ervan ziet, dan kun je ook van dat mannetje wel denken dat het een roodborstje is. Want dat als je even snel kijkt, dan zie je het verschil niet. Nou is het zo dat inwoners van Twente, waar vooral Ilse in dit geval vandaan komt, die worden vaak tukkers genoemd, maar soms ook wel heikneuters. En daarmee kun je de naam The Common Linnets een klein beetje poëtisch vertalen als de zingende tukkers. Waylon heeft zijn roots niet in het Tukse land liggen.
2: Nee, niet echt, nee.
1: Maar goed, dit was ook een gelegenheidsding. Want zij kenden elkaar wel al heel lang. Ze zijn allebei natuurlijk onze Nederlandse country artiesten. Maar zij kenden elkaar ook al sinds dat ze tieners waren. Dus ergens was het wel een soort van onvermijdelijk dat die twee samen iets gingen doen op muzikaal gebied. En hun samenwerking in de Common Linnets, dat was eigenlijk al ruimschoots voor het Songfestival begonnen. Want ze waren bezig met het schrijven en maken van een album. Toen zij gevraagd werden om Nederland te vertegenwoordigen. Dat album deed het na hun deelname aan het Songfestival in Europa en in Nederland heel erg goed. Hier 3 keer platina en goud in Duitsland en Oostenrijk. We weten allemaal dat het daarna tussen Waylon en Ilse even niet zo lekker ging. Die hadden gewoon te veel meningsverschillen over verschillende dingen. Waylon die vond bijvoorbeeld dat hij op artistiek vlak niet helemaal gelijkwaardig werd behandeld als Ilse. Daar waren we niet bij, hè, dus dat weten we niet.
2: Nee.
1: Hij had ook geen akkoord gegeven om mee te gaan op de Europese tournee. Dus tijdens die tour werden zijn zangpartijen overgenomen door J.B. Myers, een bekende producent, gitarist en zanger. En door Jake Etheridge, die beide ook al wel in de band zaten ten tijde van het Songfestival. Overigens is het project The Common Linnets inmiddels ook wel gewoon doodgebloed. Want dat was eigenlijk nooit bedoeld om op de lange termijn te blijven bestaan. Het was eigenlijk echt een project om een paar dingen bij elkaar te brengen van verschillende kanten en met verschillende zienswijzen. Dan nog even terug naar het Songfestival. Want ik moet wel zeggen, ik vond wel dat het echt tof in beeld werd gebracht.
2: Ja, dat sowieso.
1: Met die camera die zo om hen heen draaide. Ja. En echt heel, heel cool gedaan. Het zorgde er ook wel voor dat Nederland gewoon weer even goed op de kaart werd gezet. Hè, in Songfestivalland. We deden er echt weer even toe.
2: Ja.
1: Ik vind het ook echt een mooi liedje. En ik ga er gewoon eens lekker van genieten. Calm After the Storm van de Common Linnets.

0: mooi, hè?
1: Ja, ik vind het een mooi nummer.
0: Ja, ik hou er wel van. Ja, ja, ik kan het gewoon niet anders
1: verwoorden. Nou, het mooie van dit nummer vind ik tijdens het Songfestival, dat dit zonder enige opsmuk, show en toestanden, weet ik het allemaal. Ze stonden daar gewoon allebei met de gitaar.
0: Ja.
1: En ze zongen een nummer.
0: Ja. En dat was het meest glitterige, of tenminste het meest in het oog springende, waren de pailletjes op hun eigen shirtjes. En ja, dat was het dan wel zo'n beetje.
1: Ongeveer.
0: Ja. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Wij gaan naar iets ouder. En eentje die niet van de Nederlandse hand kwam. Een van de twee dus die we vanavond hebben, die niet uit Nederland afkomstig is. Maar die wel een ontzettende oorwurm bleek te zijn. En dan heb ik het over Love Shine a Light van Katrina and the Waves. Ja, die wonnen het Songfestival in 1997. Zij deden mee namens het Verenigd Koninkrijk. En dat deden ze niet ver van huis in Dublin. Die editie werd gepresenteerd door Boyzone-lid Ronan Keating en tv- en radiopresentatrice Carrie Crowley. En dat werd gedaan in een redelijk futuristisch decor voor die tijd. En ik voel me ter plekke heel oud worden als ik het over de 90's heb over die tijd. Maar goed, al met al is het nu gewoon een stuk groter spektakelstuk qua decoren, qua verlichting, qua ledschermen waar ze overheen lopen. Ja,
1: het is veel meer een grote show geworden.
0: Exact. En dat was toen echt wel een stuk minder. En ja, voor wat er tot dan toe gewend was, wat we tot dan toe gewend waren op het Songfestival, was die editie in 97 dus een relatief futuristisch decor. En dan ga ik mezelf nog ouder maken voor mijn gevoel. Want in dat jaar waren er twee nieuwe dingen gedaan met het Songfestival. Er werd een proef gedaan met televoting. Dat dus de kijkers zelf konden stemmen in plaats van alleen maar een vakjury van dat desbetreffende land. Is nou bijna niet meer weg te denken. Want doe een talentenjacht of een show en je kan erop stemmen. En dat kan tegenwoordig een stuk makkelijker dan dat het dus toen ging.
1: Ja, dat sowieso.
0: En er werd dat jaar voor het eerst ingesteld dat landen niet meer verplicht waren om op te treden met het orkest.
1: Nee.
0: Sommigen brachten een bandje mee, anderen een eigen band. En anderen deden nog steeds gewoon wel gebruik maken van het orkest. Want de mogelijkheid bestond wel, maar het was niet meer verplicht. Dan de band, Katrina and the Waves, die bestonden eigenlijk al jaren. Want die was opgericht in 1981 al door de Amerikaanse zangeres Katrina Leskinich. En die woonde toen ook al een tijdje in het Verenigd Koninkrijk. Hun grootste hit hadden ze in een heel goed jaar, 1985, met Walking on Sunshine. Jawel, ook als een oorworm. Daarna verdwenen ze eigenlijk een beetje uit beeld, totdat ze dus mee gingen doen aan het Songfestival in 1997. En met Love Shine a Light opnieuw een plaat de wereld in slingerde die aardig in het gehoor blijft hangen en in het geheugen. Net zoals onze vorige groep ontstonden ook bij deze band na het Songfestival problemen onderling. En Katrina verliet de groep. De overgebleven band, The Waves, die probeerde een doorstart te maken met een andere zangeres. Maar dat lukte eigenlijk gewoon niet zo heel erg. En uiteindelijk stopte de band ook gewoon in 1999. Dus 2 jaar nadat ze hadden deelgenomen aan het Songfestival. Ik vermoed dat er inmiddels toch nog steeds wel het een en ander aan royalties de kas spekken bij deze en gene die verantwoordelijk zijn voor het schrijven van dit nummer. Want ook dit nummer komt zo af en toe nog wel eens voorbij op de radio. En wij gaan hem nu ook weer doen. Love Shine a Light van Katrina and the Waves.

0: Het is wel meer zoet.
1: Het is meer zoet, maar het blijft wel hangen.
0: Ja, het blijft zeker hangen. Ja, dit ben je voorlopig nog niet kwijt. Ja, hoewel, er komen er nog wel een paar die wel aardig in het geheugen blijven plakken.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: We gaan een paar jaar eerder, namelijk naar 1993. En ook dat jaar werd het Songfestival gehouden in Ierland. Jawel, want Ierland is een van de vaakst winnende landen in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Dat jaar won Nederland niet.
1: Nee.
0: Want dat was wederom Ierland. Gebeurt overigens niet vaak, hè, dat het gastland er in dezelfde editie ook met de winst vandoor gaat. Het is volgens mij 2 keer eerder gebeurd. Of in totaal 2 keer. Maar pin me daar niet op vast. Want zo'n expert ben ik nou ook weer niet op het Songfestival. Nederland werd dat jaar, namelijk in 1993, zesde. En namens ons land deed Ruud Jacot mee met het nummer Vrede. Qua muziek was dat gemaakt door Fluitsma en Van Tijn. Jochem Fluitsma en Erik Van Tijn respectievelijk. En die was van een tekst voorzien door Henk Westbroek.
1: Dat vind ik dan wel weer bijzonder.
0: En die kennen we natuurlijk van het goede doel.
1: Ja.
0: Nou ja, weet ik niet of dat bijzonder is. Henk Westbroek heeft heel veel voor anderen geschreven.
1: Ja, ja, ja.
0: Onder andere zelfs ook bijvoorbeeld voor Kinderen voor Kinderen.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet of dat heel verrassend hoeft te zijn. Ja, misschien. Van het gastland Ierland ontving Ruud Jacot wel de hoogst mogelijke punten. De welbekende 12 points, oftewel 12 punten. Verder kan ik niet heel veel vinden over het nummer. Ja,
1: nee.
0: Sommige nummers hebben duidelijk echt een achtergrondverhaal of een tot stand komen waar wat mee is. Zoals bijvoorbeeld met die Common Linnets net. Hè, die waren al bezig met een album maken en dan worden ze gevraagd. En zus. Hier is gewoon niet zoveel spectaculairs over te melden qua achtergrond. Wel dat de tekst, wat mij betreft, nog altijd van toepassing is,
1: ik
0: helaas.
1: Ik wou zeggen, dat is die teksten, die kan je eigenlijk gewoon... Ja,
0: ja, we zijn 33 jaar verder, maar er is eigenlijk weinig veranderd.
1: Je kan constant kopiëren en zeggen van, oké, dit gaan we draaien.
0: Ja, jammer, hè?
1: En daar gaat het over.
0: Eigenlijk.
1: Ja, dat is heel vervelend.
0: Ik bedoel, we hebben er blijkbaar nog met z'n allen niet zoveel van geleerd.
1: Nee,
0: want er zijn
1: niks.
0: Genoeg liedjes uit die tijd die dezelfde strekkingen hebben.
1: Ja.
0: Of zelfs nog wel van ouder. Die ook gewoon weer net zo makkelijk nu geschreven hadden kunnen worden.
1: Ja.
0: Want ja, het wil nog steeds niet zo heel erg lukken om die vrede te bewaren. Laten we maar gewoon gaan luisteren. En misschien, als we er allemaal een klein beetje ons daarnaar conformeren, begin bij jezelf tenslotte, lukt het uiteindelijk toch nog. Vrede van Ruud Jacot.

0: Nou, mooi hè, met dat harpje nog even.
1: Ja, ik vind het, ja, dat is
0: ik vind het een mooi liedje.
1: Ja,
0: en de boodschap is duidelijk. Laten we gewoon allemaal ons beter ons best doen hierin. Nou, ik vroeg je net helemaal in het begin om het jaar 1975 te onthouden, toen ik het over de Calm After the Storm had. Nu zijn we aangeland bij dat jaar, want het was, totdat Duncan Lawrence ten tonele verscheen voor de editie in 2019, de voorlopig laatste keer dat Nederland zou winnen. En dat deden we in 1975 dus met Teach In, die het nummer Dingedong brachten.
1: Het meest verschrikkelijke lied wat er bestaat.
0: Ik maar, word er toch blij van.
1: Nou, ik
0: vind het een
1: niet.
0: Vrolijk ding. Het is, ja, weet je, de titel alleen al is wel lachwekkend op zich. En de tekst is ook niet zo super ingewikkeld. Dat hoeft ook helemaal niet. Je moet een plaat schrijven die een songfestival kan winnen. En dat hebben ze gedaan. Ja, Teach In heeft het niet geschreven, hè? Maar goed. Er werd een Nederlandstalige, een Duitsstalige en een Engelstalige versie van dit nummer uitgebracht. Maar ook al heeft de band Teach In destijds de Engelstalige versie opgevoerd bij het Songfestival. Dat was pas voor de tweede keer dat dat überhaupt mocht. Dat je niet verplicht was meer om in je moerstaal op te treden. ABBA had het jaar daarvoor namelijk gewonnen met Waterloo. En dat was ook niet in Zweeds.
1: Nee.
0: Doen wij zometeen wel de Nederlandstalige versie. Simpelweg omdat en de Engelse tekst nog krakkemikkiger in elkaar zit. En ik vind de Nederlandse gewoon leuker. In 1975 werd het Songfestival natuurlijk gehouden in Zweden. Want ik zei het al, ABBA had in 1974 gewonnen. Dus Zweden mocht het organiseren. In Stockholm wonnen wij toen Teach In met dit nummer op het toneel kwam. En in die tijd, of in ieder geval voor deze editie, want dat wilde nog wel eens wisselen, hoe er werd bepaald welk liedje en welke artiest ons land zou gaan vertegenwoordigen. Daar hebben we heel veel verschillende selectieprocedures voor gehad in de afgelopen 65 jaar. In dat jaar werd eerst het liedje gekozen dat zou worden ingestuurd. En daarna gingen ze kijken welke artiest dat nummer het beste zou kunnen uitvoeren. En dat werd eigenlijk gedaan door middel van een nationaal songfestival. Daarbij werden dus eerst drie verschillende liedjes uitgevoerd, ja, door drie verschillende artiesten.
1: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
0: En dan werd dus eerst Dingedong gekozen.
1: Ja.
0: En daarna moest er ook gekozen worden welke van die drie artiesten dat zouden gaan uitvoeren. Nou, er werd deelgenomen aan dat Nationale Songfestival door Teach In, maar ook door Albert West en Debbie. Nou moet ik zeggen dat die hele Debbie zei mij helemaal niets totdat ik deze voorbereidingen voor deze uitzending ging doen. Is niet zo gek, kijk, was er ook nog lang niet. Maar ik heb wel even gekeken en er zat wel een nummer bij waarvan ik dacht, ja, daar gaat in de verte wel een belletje rinkelen. Dat nummer heette Everybody Join Hands. En toen ik dat aanzette, dacht ik, oh ja, dat liedje ken ik wel een beetje. Verder zegt die hele Debbie me niet zoveel. Goed, bij dat afijne Nationale Songfestival voerden dus drie artiesten hetzelfde nummer uit. Dus alle drie deden ze Dingedong. En het publiek mocht aangeven wie er wat hen betreft dat het beste had gedaan. Nou was er natuurlijk nog geen internet of sms. En zelfs vaste telefoons waren nog niet in elk huishouden aanwezig. Dus van een stemmend thuispubliek kon niet echt sprake zijn. Ja, of je moet gaan werken met briefkaarten en dat soort geneuzel, wat ze ook nog wel deden. Maar dat was op dat moment even geen optie. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben het aanwezige studiopubliek hun stem laten uitbrengen. En dat deden ze eigenlijk best op een originele manier. Iedereen had namelijk een rode roos gekregen. En die konden ze om te stemmen in een vaas zetten bij de artiest die zij het beste vonden. Nou, vind ik best een leuke manier om een stemming te doen.
1: Ja.
0: Ja, het geeft even wat romslom. Want iedereen van dat publiek moet natuurlijk van zijn stoel af en naar die vaas. Of dat werd opgehaald, geloof ik, zoiets. Maar in ieder geval, het kost even wat tijd. Dus bij een live uitzending zit je toch even van, goh, waar kijk ik nou eigenlijk naar? Maar goed, het is wel leuk. En al snel bleek dat de vaas bij Teach In het volste zou gaan raken. Bij de loting werd vervolgens de volgorde bepaald op het Eurovisie Songfestival. En Nederland mocht het bal openen. Dat is niet altijd een voordeel, hè? Om de eerste te zijn die gaat optreden. Want tegen de tijd dat er gestemd kan en mag worden, en zeker nu, want er doen inmiddels geloof ik iets van 48 landen mee. Toen waren er nog niet van 19 landen, was het iets overzichtelijker. Maar inderdaad, tegen de tijd dat er dan gestemd mag worden, zijn veel mensen dat eerste nummer wel weer vergeten. Maar dat gold dus blijkbaar niet voor deze editie. Want Nederland versloeg eigenlijk iedereen. En niet de minste daaronder waren de Shadows. Die deden namelijk voor Engeland mee. Die hadden al heel wat naamsbekendheid. Want ze hadden natuurlijk jarenlang samengewerkt ook met Cliff Richard. En best wel wat hitjes gescoord. Toen uiteindelijk Engeland aan de beurt was om hun 12 punten te gaan geven. En zij die aan Nederland gaan. Want ja, op jezelf stemmen mag tenslotte niet. Toen werd de kans eigenlijk al wel redelijk groot dat we hoog zouden gaan eindigen. Maar de winst werd pas zeker toen het op één na laatste land hun punten moest gaan geven. Dat was Zweden. En ook zij gaven hun hoogste puntenaantal aan ons. Jee. Met dat... Ja, op dat moment was de winst binnen, wisten we het zeker. Wat ik dan wel weer grappig vond om te ontdekken is dat dit nummer ook nog gecoverd is in het Turks en in het Frans. En dat is niet heel dicht na deze deelname gebeurd. Dat is 10 jaar geleden of zo, voor sommige van die dingen. De componist heeft er zelfs dusdanig veel mee verdiend. En dat staat letterlijk zo online. Dat hij van de opbrengst van dit nummer een zwembad in zijn tuin kon laten aanleggen.
1: Nou.
0: Hallo. Dat is niet zomaar even gebeurd. Hè? Dat is een aardige investering die je moet doen.
1: Jawel, dat weet ik wel. Maar tegenwoordig als je een beetje een knap nummer hebt. En je kan er een beetje geld mee verdienen. Dan is het al heel gaaf van. Laten we nou eens maar eens een heel groot huis laten bouwen.
0: Maar ja, hoeveel nummers verdienen er nou tegenwoordig nog heel veel geld?
1: Misschien wel een zwembad erbij. Je weet
0: ja, precies. Ja. Nou, we gaan gewoon ophouden met erover te abonneren. We gaan hem gewoon draaien. Dingedong van Teach-In.
1: Ik doe mijn oren even dicht.

0: Die laatste tik.
1: Ja, daar wachten we nog even op. Hè?
0: Dat vond ik de beste.
1: ik heb dat ook met sommige andere nummers die door deze of gene band nog wel eens wordt uitgevoerd. Daar gaan we het nu niet over hebben.
0: Nee.
1: We gaan naar een nummer dat heel wat recenter het Songfestival won.
0: Zo.
1: En dat het tweede plaatje is van vandaag, dat dus niet de Nederlandse inzending betreft. Alle volgende plaatjes zijn weer wel van Nederlandse hand. Al zijn het dan weer niet per se allemaal winnaars. Maar goed, dat doet er ook niet zo heel veel toe. Want eigenlijk doen onze nationale inzendingen het binnen ons land meestal wel aardig. Toch?
0: Ja,
1: even heel snel gerekend.
0: Ja, joh,
1: volgens mij doen ze het best oké.
0: Okay.
1: Birds deed het oké. Arcade was natuurlijk dan wel een winnaar te noemen. Maar ja, ik denk dat de meesten het best wel oké doen in eigen land op zijn minst. Maar goed, wij gaan eventjes naar 2021. Dat jaar won de toch iets wat omstreden Italiaanse band Maneskin in ons eigen Rotterdam deze liedjeswedstrijd met hun nummer Zitti e Buoni. De groep won de wedstrijd op basis van de televoters, oftewel de mensen thuis. Met de stemmen van de vakjury kwamen ze op de vierde plaats. Dat betekent dat er dus echt wel heel veel mensen in de deelnemende landen op Maneskin hebben gestemd.
0: Ja.
1: Ik zei al, het was wat omstreden winst, want er leek sprake te zijn van drugsgebruik toen de band in de green room zat. De zanger beweerde te kijken naar een glas wat op de grond lag. Hij heeft vrijwillig een drugstest gedaan. En daar bleek uit dat hij inderdaad geen drugs in zijn lijf had. Dus daar kunnen we kort en krachtig over zijn. Wellicht veel later, maar in ieder geval niet op dat moment. Niet in de green room. Ook werd er tijdens een optreden of net na een optreden vrij opvallend demonstratief gezoend door frontman Damiano en gitarist Thomas. En hoewel het Songfestival toch echt een feest is van de Pride community, werd dat toch niet door iedereen echt gewaardeerd. Om op het podium zo openlijk dat te doen.
0: Dat komt omdat er landen buiten Europa meedoen die daar...
1: Nou, niet alleen buiten Europa hoor, ook binnen de Europese.
0: Die daar toch nog wel heel veel problemen mee hebben.
1: Ja, ja. Dus daar werd best wel even een rel door. Maar goed, het zorgt wel weer voor bekendheid. Ja, ook. Er wordt wel over je gepraat.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Daar bereik je dan toch weer iets mee dat je... Ja, je zorgt wel dat je opvalt. Kijk, en op een gegeven moment heb je dan de winst binnen. En dan maakt het niet zo gek veel uit. Ik weet wel dat Maneskin het ook daarna goed is blijven doen. Ook wel Engelstalige nummers heeft uitgebracht. Goed, wat ik wel nog daarover wil zeggen is dat ik ook vind dat er door heel veel artiesten in de loop der jaren en in toenemende mate steeds meer de nadruk wordt gelegd op hoe alles er uiterlijk uitziet. En sommigen die houden gewoon een halve pornofilm op dat podium. Maar dit was dan ineens een probleem omdat er echt actief gezoend werd of zo. Dat ik denk, ja, sommige dansmoves van andere landen.
0: Heb jij een andere uitzending zitten kijken van het Eurovisie Songfestival?
1: Nou, ik heb dit jaar helemaal niet gekeken, kan ik je vertellen. Op een of andere manier is dit jaar niet gelukt om te kijken. Ik kijk niet, meestal wel.
0: Ja, maar ik heb die halve pornofilms dan nooit gezien.
1: Nou, dan heb je toch slecht opgelet, Rinus. Echt, want er zitten echt hier en daar wel wat mensen tussen die...
0: Ja, dan heb ik waarschijnlijk alleen maar naar de muziek geluisterd.
1: Oh ja, dat zal het wezen. Ik denk dat jouw televisie niet eens afgestemd was op het hele Songfestival. Nee, vermoed ik zomaar. goed, nou. De naam van de band. Die komt van het Deense woord voor, je raadt het al, maneschijn.
0: Jo.
1: Ja, op zich hebben de Scandinavische talen best nog wel wat raakvlakken met ons Nederlandse taaltje. Die werd bedacht door de bassiste Victoria. Die heeft namelijk een Deense moeder. En die vond dat wel iets origineler dan een Italiaanse naam of een Engelse naam daarvoor te geven. Ben ik met ze eens. Het enige vervelende is dat je die nu op je toetsenbord niet zomaar goed correct kan invullen. Als je gewoon alleen maar de A intikt, lukt het wel hoor. Maar eigenlijk moet er bovenop die A een klein rondje. Zoals we bij graden Celsius aangeven, zo'n soort rondje.
0: Ja.
1: Moet er boven de A in de officiële correcte schrijfwijze. Dat vind ik trouwens met bluff ook een probleem. Want dat streepje door die O heen, die zit ook niet standaard op elk normaal toetsenbord. Dus dan moet je ook altijd weer apart gaan zitten zoeken. Omdat, nou goed, dat is puur eventjes mijn computertechnische insteek daarin. Ja, dit nummer dan. Het gaat eigenlijk gewoon over dat je jezelf moet zijn. Dat je niet zou moeten conformeren aan wat anderen van je verwachten. Dat je moet opkomen voor jezelf. Dat je eigenlijk gewoon niet moet najagen een grijze muis te zijn. Als dat is wie je bent, prima. Maar je hoeft het niet te zijn. Je mag gewoon zijn wie je bent. Ik vind het ook echt wel een lekker liedje. Ik kan natuurlijk geen woord ervan verstaan. Maar het klinkt wel heel erg lekker. En we gaan hem lekker draaien. Het niet zo voor de hand liggende rocknummer dat het Eurovisie Songfestival won in Rotterdam. Ziti e Bueni van Maneskin.

0: Heerlijk.
1: Zo, was je van plan om net naar je bed te gaan? Ben je nu weer wakker?
0: Jammer, joh. Je bent weer even wakker. Ja, en ik hou er toch van. Hè. Ik vind het jammer dat dat niet vaker gebeurt. Dat een goed in elkaar zittend rocknummer gewoon wint. We weten dat Finland bijvoorbeeld eigenlijk standaard deelneemt met een rock- of metalplaat. Dat zit soms goed in elkaar, soms iets minder. Bij mijn weten hebben ze niet gewonnen ooit.
1: Ik heb er
0: eigenlijk helemaal niet zeker.
1: Je moet het mij niet vragen.
0: Nee, ik kijk heel vragend, maar ik weet dat ik daar helemaal niks aan heb om vragend naar jou te kijken in dit geval. Maar goed, ja, wat mij betreft zou dat wel vaker mogen. Als het gewoon goed in elkaar zit en dan maakt het me niet eens uit dus in welke taal. Want dit Italiaans, het is gewoon echt een heel lekker plaatje.
1: Ja,
0: ja, kan het alleen niet zo makkelijk meeblaren. Dat is
1: het
0: enige nadeel.
1: Net niet. En het is best wel een hele drukke tekst.
0: Zo, dat zit pittig in elkaar hoor. Zelfs als ik Italiaans zou kunnen praten of weten hoe
1: nou,
0: wat.
1: Nou, dan breek je in die tussentijd drie keer je tong.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat is een aardige pittig ding, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Goed, wij gaan weer terug naar de Nederlandse inzendingen. Want ja, weet je, inmiddels mocht het al jarenlang om zelf te kiezen in welke taal de deelnemer een liedje ten gehore brengt. Maar Nederland kiest er toch verrassend vaak voor om ook een Nederlandstalige inzending te sturen. En dat deden ze in 1998 ook. Toen deed Edcilia Rombly namens ons land mee en ze deed dat.
1: Ik vind dat zo'n leuk mens.
0: Ja, ik vind haar fantastisch.
1: Ja, ik hou daarvan.
0: Ik moet altijd zo om haar lachen en ik vind haar ook een prachtwijf om te zien.
1: Ja, dat sowieso.
0: En ik moet, ja, dat zeg ik. Ik moet eigenlijk al lachen als ik haar gezicht op tv zie verschijnen. Dan weet ik al dat ik gewoon plezier ga hebben bij waar ze dan ook bij zit. Ze hoefde niet ver, hè? Birmingham en Engeland is vrij goed te doen. Het jaar daarvoor had het Verenigd Koninkrijk namelijk gewonnen door Katrina and the Waves. Die hadden we net al gedraaid.
1: Ja.
0: 1998 was, net zoals 97 trouwens, ook een memorabel jaar qua songfestival. Want dat jaar werd er gewonnen door een transseksuele vrouw uit Israël. Dana International met het nummer Diva.
1: Ja,
0: ook een lekkere
1: ook
0: plaat trouwens.
1: Ja, die hebben we ook nog gehad, ja.
0: Dat was ook de laatste keer dat er de mogelijkheid was om met het orkest te werken. Ik zei net al, bij die editie van 97 was het niet meer verplicht. Maar vanaf 98 was die hele optie al meteen ook van tafel. De 97 was de laatste keer dat het kon.
1: Ja.
0: Kon je kiezen of je het wel of niet wilde, maar daarna kon het niet meer. En ook werd er vanaf 98 niet meer door 5 landen getest met televoting, maar in bijna alle landen die deelnamen aan het festival werd ook echt gewerkt met die televoting. Blijkbaar was die 5 edities die het jaar daarvoor proef gedraaid hadden, was blijkbaar goed bevallen, want vanaf dat jaar ging het. Dana International die was in haar eigen land al vrij omstreden doordat ze transseksueel is, want ze kwam uit Israël. En vooral de orthodoxe gelovigen in Israël hadden daar uiteraard problemen mee. Nou, weet je, daar hebben we het nu niet over. We hebben het over de Nederlandse inzending. Edcilia eindigde op de 4e plaats. En dat was eigenlijk best wel heel erg goed. Na Teach-In was dat zelfs het beste resultaat dat Nederland zou gaan behalen. Pas 16 jaar daarna zou Edcilia van de troon worden gestoten door Waylon en Ilse met het nummer wat we als eerste draaiden vandaag. Het nummer Hemel en Aarde deed het behoorlijk goed op de radio. Al kwam ze in de top 40 eigenlijk maar maximaal tot de 12e plaats. Wat voor een songfestivalnummer helemaal niet zo hoog is. En zeker voor een nummer dat zo lekker is als Hemel en Aarde. Snap ik eigenlijk niet zo goed. Maar ja, dat zijn nou eenmaal de feiten. Nou, de cijfers, daar kan ik ook niet zoveel aan doen.
1: Maar waren er toen waarschijnlijk nog niet helemaal aan toe.
0: Misschien. Overigens was Edcilia pas 20 jaar toen ze meedeed aan het Songfestival.
1: Okay.
0: Ja, dat verraste mij ook. Ik had in mijn hoofd dat ze toch wel ergens halverwege de 20 of richting de 30 was. Maar dat is gewoon puur even uit mijn hoofd. Maar ze bleek pas 20 te zijn. 2 jaar daarvoor was ze pas bekend geworden in Nederland. Of al bekend geworden in Nederland. Toen ze 18 was en meedeed aan de Soundmix Show. Een bedenksel van Henny Huisman. En daarover hebben jullie, als het goed is, ergens in mei meer kunnen horen tijdens de uitzending van Door de Mangel. Dat was namelijk een bijzondere. Toen was Henny Huisman hier te gast. Is onder het kopje programma-informatie gewoon terug te luisteren. Daar gaan we het nu ook niet over hebben, want dat songfestival zijn we mee bezig, niet met de Soundmix Show. In 2007 ging Edcilia nogmaals ons land vertegenwoordigen, maar helaas kwam ze toen zelfs niet eens in de finale. Ook heeft zij natuurlijk als een van de 3 personen het Songfestival gepresenteerd dat in 2021 in Rotterdam werd georganiseerd.
1: Oeh, en wat zag ze er daar verschrikkelijk mooi
0: verblindend.
1: Uit.
0: Verblindend. Ja. Samen met Chantal deed ze dat. Chantal Jansen en Jan Smit. Fantastisch. Ik heb echt een zwak voor Cecilia Romley. Maar eigenlijk nog zowel voor haar muziek, maar vooral eigenlijk voor de persoonlijkheid. En omdat ze er altijd zo prachtig uitziet. En daar nog even bij. Er is heel veel muziek in haar leven. Want niet alleen zij zelf zingt, maar ze is ook nog eens getrouwd met de broer van Treintje Oosterhuis, Tjeerd. En die maakte heel veel van de muziek voor Total Touch. Ze is ook de schoondochter van Huub Oosterhuis. En die heeft dan weer onvoorstelbaar veel muziek gecomponeerd en van tekst voorzien voor kerkelijke nummers. Dat is echt een grootheid. Huub was theoloog en is zelfs priester geweest. Dus die weet ook wel waar hij het over heeft daarin. We gaan hem nu gewoon lekker draaien.
1: Ja.
0: Want ik heb er wel weer zin in om Cecilia's te horen zingen. Hemel en aarde, Cecilia Romley.

0: Wat kennen ze hoog.
1: Ja.
0: Jeetje, niet normaal. Ja, ik heb hem al een tijdje niet gehoord, dit nummer. Dus het is ook een tijdje geleden dat ik hem heb mee proberen te blaren. Ik kom nog een heel eind als ik maar volume kan maken. Ja, maar ik heb het is...
1: Ik heb het net gehoord wat je geprobeerd hebt. De brandweer komt zo meteen.
0: Voor die gesprongen ruit hier, wou je zeggen. Ik ook van jou, hè? Hey. Fijne vriend. Goed, wij zijn richting het einde van ons programma aan het gaan. Ik ga even. Ik weet niet helemaal zeker of we aan twee nummers nog toekomen. We gaan het proberen, maar we zien wel. Ik ga wel alvast even vertellen, voordat ik het ga vergeten, want ik vind het jammer als ik daar niet aan toe kom, dat wij volgende week voor de 8e keer alweer aan de slag gaan met het thema Rock Legends. En dat betekent dat wij 3 specifieke bands of artiesten, maar dat is soms een beetje hetzelfde, het podium gaan geven bij ons in het programma. En dat doen we door elk van die bands 2 liedjes te laten horen. Ja, niet live helaas. Dat zou wel een heel erg...
1: Dan wordt het wel een dure...
0: Maar dat zou wel te gek zijn.
1: Ja, dat wel.
0: Maar goed, dat is niet het geval. We gaan 2 liedjes laten horen van elke legende. En we hebben dus 3 legendes. De snelle rekenaar heeft dus inmiddels door dat we volgende week niet meer dan 6 muziekjes gaan laten horen. Daarbij krijgt iedereen natuurlijk wel nog een heleboel informatie over die legendes. Hè, want we gaan uitleggen waarom ze legendes zijn en wat ze gedaan hebben om die status te verdienen. Dus dat is voor volgende week. Voor nu ga ik eventjes vertellen over een andere Nederlandse inzending. En ja, we gaan naar 1980.
1: Ja.
0: En in dat jaar had Nederland de organisatie op zich genomen. Het jaar daarvoor had Israël gewonnen, maar dat land trok zich terug omdat het in 1980 gehouden zou gaan worden op een nationale rouwdag. En dan doet Israël veel, maar geen liedjeswedstrijd organiseren. Meerdere landen boden aan om die organisatie op zich te nemen. Daar wordt over het algemeen sowieso vrij gemakkelijk op ingesprongen wel. Als iemand blijkt het niet te kunnen, zijn er altijd wel genoeg gegadigd om dat gat te vullen, zeg maar. En na een loting werd Nederland uitgekozen als de organisatie van dat jaar. Werd gehouden in Den Haag en gepresenteerd door, jawel, de oorspronkelijke Helen Helmink uit GTST, Marloes Fluitsma. Wie er zou gaan winnen, was niet Nederland even, dat verklap ik alvast. Maar het bleef wel tot het allerlaatste moment best wel spannend. Want uiteindelijk was er nog maar 1 land over dat hun 12 punten nog moest geven. En er was maar 10 punten verschil tussen Ierland en Duitsland. 1 van die 2 ging het dus worden. België was de laatste die hun punten nog moest geven. En zij gaven Duitsland 7 punten. Dan weet je al, als je even snel gaat rekenen, dat Duitsland het niet ging worden.
1: Nee.
0: Ierland ging winnen en door die 12 punten daarna aan Ierland te geven, werd dat eventjes voor de officiële kanalen en voor de notaris vastgelegd. Onze eigen inzending, nou ja, inzending, dat was dus een Duitse wedstrijd, die gaan we zo meteen draaien. Die kwam op de 5e plaats uit in de finale. Helemaal niet zo slecht, vind ik. Dat als je bij de top 10 uitkomt, heb je het bij het Songfestival gewoon goed gedaan.
1: Ik kan me wel begrijpen dat deze dame hoog eindigt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, je hebt wat met deze dame.
1: Ja, op een of andere manier wel, ja.
0: Ik zal even vertellen over wie we het hebben. We hebben het over Maggie McNeil, wat overigens niet haar echte naam is. Zij vormde ooit een duo met Mouth. Dus dat werd Mouth en McNeil. Maar zij deed in 1980 solo mee met het nummer Amsterdam, een lofzang op onze hoofdstad. Jaren later werd er door The Kick met Dave Von Raven als frontman een hertaling gemaakt van dat nummer. En aangezien de ras-echte Rotterdammer Dave nooit van zijn leven een loflied op Amsterdam zou gaan zingen, werd het omgedoopt naar Rotterdam. U raadt het al. Goed, Maggie McNeil, vertel. Nu is de beurt aan jou.
1: Oh, ik moet het vertellen.
0: Ja, jij mag vertellen.
1: Ja, ik, nou ja, weet je, het is heel simpel. Men weet, ik heb wat met strand, met zee, met bootjes. En Maggie McNeil, die heeft ooit een nummer gemaakt, Terug naar de kust.
0: Ja.
1: En eigenlijk, nou, je zou bijna zeggen dat het voor mij een soort live lied is. Ik weet het niet op een of andere.
0: Ja.
1: Dat nummer, dat vind ik, dat maakt zo'n ongelofelijke indruk op mij. En niet alleen dat nummer, ook zij toen de tijd. Ik weet hoe dit er nu uitziet. Als lijme dood, ik zou het echt niet weten.
0: Volgens mij nog steeds niet vreselijk lelijk of zo, hoor.
1: Maar toen had ik zoiets van, wow. Ja, ik was een van de weinigen, denk ik, die een poster van haar op mijn kamer hadden.
0: even snelle zoektocht. Het eerste waar ik aan denk is Willeke Alberti. Maar ja, dat kan door het haar komen.
1: Nou, ik kan je één vertellen. Maar ik zou er niet voorbij lopen.
0: Nee, precies. Je kijkt toch even om als ze voorbij loopt. Precies. Zo, hè? Ja, dat dacht ik wel.
1: Nee, ik vind het gewoon een geweldige zangeres.
0: Ja. Kan nou, dat is sowieso een feit.
1: En ja, dat zeg ik, dat nummer Terug naar de Kust. Dat is dat heb ik in het begin al een keertje. Toen het net uit was, toen raakte het mij op zo'n vreselijke manier.
0: Ja.
1: En ik weet niet waarom, hoe en waarom. En
0: nou, dat hoeft niet altijd iets duidelijk aanwijsbaars te zijn. Soms kan het gewoon een gevoel zijn, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou ja, dit liedje, en dan heb ik het even over Amsterdam. Die doet het eigenlijk nog steeds best wel oké in karaokebars en dat soort feestjes. Het is ook een nummer dat echt wel bij onze hoofdstad past.
1: Ja, absoluut.
0: Qua vibe, zeg maar. Qua absoluut. Wat het nummer, hoe het klinkt, wat het uitstraalt. Ja, ik vind het gewoon goed bij Amsterdam passen. Zelfs dus inmiddels ruim 45 jaar later. Ja, dit zou bij wijze van spreken een jaar geleden nog wel geschreven kunnen zijn.
1: Ja, zeker weten. Amsterdam is zoveel niet veranderd.
0: Nee, daarom. En als je echt denkt aan dat oude Amsterdam, wat een beetje die bruine kroegen, weet je wel, dat baantje beeld van Amsterdam bijna. Dan vind ik dat dit nummer Amsterdam, het is ook wel een beetje zo'n meedijner in het refrein en zo. Ja, ik vind het daar wel bij passen.
1: Ik weet nog dat ze de beelden van dit nummer toen opgenomen hebben in de Jordaan.
0: Oh, nou, dat verbaast me dus helemaal niks.
1: Nee, ja, precies. Ja,
0: dat is precies wat ik bedoelde. Goed, dan rest mij voor nu alleen nog om te zeggen: wel trusten voor zometeen.

0: geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de

0: race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.